Oh, letterlijk. Nu nog naar rechts. Dan kun je het even naar de radio station. Ik heb om ik wanneer voet twee. Ik heb er per te man. Ja, ik heb voor radio. Je hoort bij mij kun je nog taak kwijt. En zie maar dat ik per te boeken naar je country hour. Nee, dan kun je listen to your song. Mij kun je maar niet kennen, maar dat is zo. En zie maar dat ik per te George Strait, Alan Jackson.